radio te horen was. En daarom, omdat het een vakantiecenta was, draaiden we ook wat meer, een stuk meer ouder werk dan normaal. Maar gelukkig is er nog veel meer op de zondagavond. En als het goed is, dat kan ik vanaf mijn vakantieadres niet controleren. Maar als het goed is, staat Stefan Koopmanschap helemaal klaar om straks voor u stoorzender te gaan draaien. En Bouke van der Wal, die zal inmiddels ook wel binnen zijn. En die brengt u straks nog tussen je oren. Dus nog een hele zondagavond te gaan. Dank u voor het luisteren naar Cencenta. Cencenta is er volgende week weer op 20 september. Niet live nog, dat wordt de week daarna weer. Maar live of niet live, Cencenta is er gewoon weer volgende week om 7 uur.

Dit is de Concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita, een luistertocht door het onbekende muzikale landschap van de kleine onafhankelijke platenlabels in allerlei landen. Dit is aflevering 246 en de opening was voor Kevin Morby, een singer-songwriter en indie-rock muzikant uit de Verenigde Staten. We hoorden Badlands, een opname die eerder dit jaar verscheen op het label Dead Oceans. Dit uur weer een greep uit de muziek van vrijwel onbekende artiesten uit de onderstroom. Terra Incognita is ontdekkingsradio. Laat je verrassen. Kentaur is een trio uit Denemarken. Drijvende kracht is de zanger Mark Björn Roland. Luisteren naar een opname uit 2015. Hier is Arms of the Infinite.

Not in this world. Muziek van het Canadees gelegenheidsduo Dallas Good, de gitarist van de Sadies, en Richard Reed Perry, kernlid van de band Arcade Fire. We hoorden een opname die eerder dit jaar verscheen bij Yap Rock. En daarvoor waren we even in Japan met Hizuru. Dat is een muziekproject van de componist en producer Ryota Nozaki. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op de website concertzender.nl of in de vernieuwde app. We gaan naar Spanje en luisteren naar de avant-garde klanken van een duo uit Barcelona. Marina Herloop en Adri Gore. Bas Bolant heet hun nieuwe single, die verscheen in eigen beheer.

Zo klonk het pianotrio Remain uit 2022 van de Finse componist Sebastian Fagerlund. Afsluiten vandaag doen we ook in Finland met het nieuwe album van de Finse jazzsaxofonist en fluitist Juhani Aaltonen, geboren in 1935, in samenwerking met Raoul Björkenheim. Het album heet Nostalgia. Dit album brengt twee prominente figuren uit de Finse avant-garde en free jazz scene samen. Beide stonden in het verleden bekend om hun samenwerkingen met de iconische componist en drummer Edward Vesala. Waar Juhani Aaltonen normaal geprezen wordt om zijn decennialange saxofoonspel, kiest hij voor dit project volledig voor verschillende fluiten. Raoul Björkenheim begeleidt hem op een speciale 6- en 12-snarige doubleneck elektrische gitaar, waarmee hij gelaagde en sfeervolle soundscapes creëert. Het duo vertrouwt op spontane, intuïtieve muzikale communicatie om ter plekke complexe stukken te improviseren, afgewisseld met gestructureerde eigen composities. Van dit album twee werken, Sessilization, dat zich kenmerkt door een intensieve dialoog tussen fluit en gitaar met sterke invloeden van vrije improvisatie. Het is een eerbetoon aan de in 2018 overleden Amerikaanse jazzpianist Cecil Taylor. Het tweede stuk is Nostalgia, waar het album naar vernoemd is. Zoals de albumtitel al doet vermoeden, brengt dit specifieke nummer een melancholische, dromerige sfeer met zich mee. Het combineert melodische, rustige passages met de voor hen kenmerkende vrije, intuïtieve improvisatie. Hier zijn Juhani Aaltonen en Raoul Björkenheim.

Dat waren Juhani Aaltonen en Raoul Björkenheim met twee stukken van hun nieuwe album Nostalgia. Dit was Noorderlicht, een programmaserie van Luc Nijs.

Dat was Doeman Orren Alla van Sweng uit 2020. Welkom bij Folk It, met deze keer muziek van het Finse mondharmonica-kwartet Sweng. In Folk It van 9 augustus was al muziek te horen van Eero Grundström, een van de meest avontuurlijke persoonlijkheden binnen de Finse folkmuziek. In deze aflevering gaan we verder met Grundström en hoor je muziek van het Finse Sweng. De groep ontstond in 2003 uit mannen die of studeerden of gestudeerd hadden aan de Sibelius Academie in Helsinki. Hun eerste cd heet Sweng, Fins voor Swing. En daarvan hoor je nu twee stukken, Po Moromskoi de Roskje en Swingtime Rag.

En zo klonk Suspilayan Alla, te vinden op Sweng Plays Tango van het Finse harmonica-kwartet Sweng. De groep bestaat uit Eero Groenström, Eero Turka, Jukko Kyhälä en Pasi Leino. Sweng ontstond, zoals gezegd, in 2003 en speelt arrangementen van volksmuziek, maar ook klassieke muziek, jazz en bijvoorbeeld tango's. Zo is het nu volgende Tango de la Abuelita te vinden op hun cd Hauptbahnhof uit 2017. Daarna spelen ze Prelude nummer 4, opus 28 en Nocturne nummer 20, een cover van pianowerken van Frédéric Chopin. De volledige speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

En dat was Haiduka van het Finse harmonica-kwartet Swing. Tot slot kunt u nog luisteren naar Howl's Moving Castle, te vinden op de cd Hauptbahnhof uit 2017. Deze aflevering van Folkit werd samengesteld door Geert de Vos.

Dit is de Concertzender. Het komende uur kunt u luisteren naar het programma L'Esprit Baroque. In deze aflevering verdiepen we ons in muziek uit de 17e eeuw. Deze muziek is vaak minder bekend. Misschien omdat het zich in de overgangsperiode bevindt van renaissance naar barok. We beginnen met twee motetten van Christoph Strauss. Hij leefde eind 16e, begin 17e eeuw en was een getalenteerd componist die vanwege de animositeit van de keizer Ferdinand II nooit het succes kreeg wat hij op grond van zijn talent verdiende. In 1613 en 1631 publiceerde hij in Wenen twee bundels met motetten en missen waarin te horen is hoe hij geworteld was in de Venetiaanse muziektraditie. We laten nu twee motetten horen. Expectant, expectavi, dominum en Deus laudem meam. En ze worden uitgevoerd door Concerto Palatino onder leiding van Bruce Dickey en Charles Toot.

U hoorde Concerto Palatino onder leiding van Bruce Dickey en Charles Toot in twee motetten van Christoph Strauss. Expectans expectavi dominum en Deus laude meam. We gaan verder met drie composities met 17e-eeuwse instrumentale muziek, met aandacht voor effect en affect. In de 17e eeuw werd de affectenleer toegepast in de muziek waarbij gevoelens als verdriet of vreugde werden uitgedrukt via specifieke muzikale middelen en toonsoorten. Luistert u als eerste naar een werk van Bartolomeo de Selma y Salverde, Canzon a due tenori, uitgevoerd door Concerto Palatino. Erna klinken sonates van Fontana en Uccellini.

U hoorde van Giovanni Gabrieli achtereenvolgens een 12-stemmig Magnificat en een 8-stemmig Litanee Beate Maria Virgine. Uitgevoerd door Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets en Concerto Palatino. En dat allemaal onder leiding van Jeffrey Skidmore. We besluiten deze L'Esprit Baroque met een werk van Isabella Leonarda. Zij was een 17e-eeuwse Italiaanse componiste die op haar 16e al toetrad tot de orde van de zusters Ursuline. Ze zou er tot haar dood in 1704 blijven, maar ze kreeg de kans om veel te componeren. En ze schreef onder meer de sonate duodecima, opus 16, nummer 12. Daar kunt u nu naar gaan luisteren en de sonate wordt uitgevoerd door Rachel Podger, viool, Martin Zwiatkiewicz, orgel en Daniele Camitini, theorbe.

U hoorde tot slot Rachel Podkar viool, Marcin Swiatkiewicz orgel en Daniele Caminiti te orpen met sonate Duodecima opus 16 nummer 12 van Isabella Leorna. Dit was L'Esprit Baroque met muziek uit de 17e eeuw. U kunt alles nalezen op onze website concertzender.nl en de samenstelling van dit programma was in handen van Beatrice Vissers.

Goedemorgen, dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender. Met vandaag rond 8:00 bijvoorbeeld het pianotrio van Frédéric Chopin. We openen deze 3:00 met het eerste strijkkwartet, opus 24 van Carl Löwe. Hier is het Hallensia-kwartet.

Dat was het strijkkwartet opus 24 nummer 1 van Carl Löwe door het Hallensia kwartet. Hallensia verwijzen naar de stad Halle waar Löwe studeerde. Nog een werk van Carl Löwe, concert voor piano en orkest nummer 2 in A groot. Met pianiste Eva Kopjec en de Philharmonie de Lorraine gedirigeerd door Jacques Houtman.

Dat was het tweede pianoconcert in A Groot van Carl Löwe. Eva Kupjic, zij speelde de solopartij, begeleid door de Philharmonie de Lorraine. Over Carl Löwe wordt gezegd in Wenen dat hij genoemd werd de Noord-Duitse Schubert. In de ochtendeditie van de concertzender. Frédéric Chopin schreef veel pianomuziek, zoals 31 mazurka's, 14 nocturnes en 2 pianoconcerten. En hij schreef 1 pianotrio. Dat is het trio opus 8 in G klein. Met het volgende drietal, violiste Pamela Frank, de cellist Yo-Yo Ma en de pianist Emmanuel X. Pianotrio van Frédéric Chopin. Het eerste deel is een Allegro con fuoco.

Dat was het trio Arthur Grumiot in het pianotrio in C-klein van Guillaume Lequeu. Een veelbelovende student van César Franck, die Lequeu dus al op 24-jarige leeftijd overleed aan voedselvergiftiging. Ten slotte nog een lied van de Italiaan Mario Castelnuovo Tedesco. How should I your true love know? U hoort de sopraan Rosemary Bühler.

Rosemary Bühler, zij zong How Should I Your True Love Know van Mario Castelnuovo Tedesco, begeleid door twee pianisten. Het slot van onze ochtendeditie hier bij de Concertzender, deze week samengesteld door Egbert Randewijk, bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend zijn we natuurlijk weer met een nieuwe editie. Morgenochtend automerken als leidraad voor het programma. Dus namen als Monteverdi, Ferrari en Ford, niet alleen dus als componist. Alle informatie over de muziek die we uitzenden vindt u op onze website concertzender.nl. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

0: Welkom luisteraar bij deze actueel aflevering op 16 september 2026. We hebben voor u twee live optredens in petto, namelijk van gitarist Bram Stadhouders en van de jonge pianist Martin Oei. Beide hebben nieuws over hun muzikale loopbaan. Verder weer hoogtepunten uit de concertagenda. En dan nog even terug naar zaterdagavond. Toen was The Last Night of the Proms in de Royal Albert Hall in Londen. En dat is jaarlijks een uitzinnig muziekfestijn als sluitstuk van de zomerpromsconcerten. Er waren optredens van Yuya Wang en van de Schotse operatenor Nicky Spence. Ja, ik kende hem niet, hoewel die afgelopen mei optrad tijdens het Zeister Liedfestival. Spence zong en danste in glitteroutfit met donkerblauwe nagellak en met heel veel kostuumwisselingen, precies zoals het hoort op The Last Night of the Proms.
1: Was of a lady fair, a shepherd's daughter dear. She was courted by her own true heart's delight. But his mother laid a snare, and false letters she did write.

Dat was Nicky Spence, de Schotse operatenor. En hij zong The Bloody Gardener, een volksliedje uit Newfoundland, gearrangeerd door Vaughan Williams. En het is een track van een album uit 2022. Spence werd begeleid door William Vann. Dan jazzgitarist Peter Bernstein wordt geroemd om zijn precisie, om zijn heldere toon en zijn vloeiende solospel. Peter Bernstein speelde als sideman onder meer bij Sonny Rollins, Diana Krall, Brad Mehldau en Joshua Redman. En als bandleider weet Bernstein grote namen uit de hedendaagse jazz om zich heen te verzamelen. Zo speelt hij op zijn meest recente album, Better Angels, met de beroemde Amerikaanse pianist Sullivan Fortner. Het Peter Bernstein Quartet bestaat uit, ja, Peter Bernstein dus, gitaar, Doc Wise, contrabas, Koosh Abedey, drums en genoemde Sullivan Fortner op piano. En zij treden op in Rotterdam, vrijdag 18 september. In Lantaarnvenster om 20:30. Dan zaterdag 19 september in het Bimhuis in Amsterdam, ook om 20:30. Dinsdag 22 september in Paradox in Tilburg, ook weer om 20:30.

things we did last summer van de Peter Bernstein Quartet, momenteel op tournee door Nederland. Onze CD van de week. Op 11 september 2026 verscheen het album Paganini, His Music, His Instruments bij Berlin Classics. Het Goldmund strijkkwartet en de Italiaanse gitariste Carlotta Dalia spelen Paganini's kamermuziek op instrumenten die toebehoord hebben aan deze legendarische violist Niccolo Paganini. Hij overleed in 1840. Hij bezat 4 strijkinstrumenten gemaakt door Antonio Stradivari. Het Goldmund strijkkwartet heeft deze 4 instrumenten momenteel in bruikleen. En Carlotta Dalia mocht spelen op een gitaar die ook aan Paganini heeft toebehoord. Normaal gesproken staat deze gitaar in een museum in Genua. Violist Paganini was een bevlogen gitaarliefhebber en ook speler, maar hij trad er nooit mee naar buiten. Hij componeerde er wel voor en die muziek en andere kamermuziek van zijn hand hoort u op deze net uitgekomen cd. Paganini, His Music, His Instruments. Muziek van Niccolo Paganini, uitgevoerd op instrumenten waar hij zelf ooit op speelde.

Caprice, nummer 24 in A mineur van Niccolo Paganini. In een versie voor gitaar en strijkkwartet door het Goldmoon Quartet. Met gitariste Carlotta Dalia van hun cd Paganini, His Music, His Instruments. Die zojuist verscheen bij het label Berlin Classics. Gitarist Bram Stadhouders is tegenwoordig ook bekend als Braam. Na meer dan 2 decennia internationaal erkende carrière als elektrische gitarist, 800 optredens in meer dan 50 landen en na jaren van stedelijk leven trok hij zich bewust terug in de natuur, in een klein huis in het bos, en daar hervond hij de klassieke gitaar uit zijn jeugd. Bram Stadhouders transformeerde tot Braam. Niet als nieuwe richting, maar als een herinnering. Op 30 oktober komt een album uitgetiteld Film. En dat is neoclassieke solo-akoestische gitaar. Braam is hier in de studio en gaat eerst live voor ons van deze cd spelen. En daarna gaan we het er ook over hebben.

0: Dat waren twee tracks van het uit te komen album Film van Bram Stadhouders. Ook wel tegenwoordig als Braam bekend. Hij speelde live voor ons hier in de studio. Bram, dat was mooi.
1: Dank je.
0: Voor we het over de muziek gaan hebben, even iets over jouw achtergrond. Want ik zei net al in de aankondiging van jouw website, citeerde ik, dat jij transformeerde van Bram Stadhouders tot Braam. Niet als nieuwe richting, maar als een herinnering. Wat bedoel je daarmee?
1: Ik begon als kleine jongen op de klassieke gitaar. Ik kreeg les van mijn vader. Hij is gitaarleraar. En op een gegeven moment veranderde ik naar elektrische gitaar. Ik begon rock te doen en jazz en experimentele muziek daarna ook. Dus dat allemaal best wel grote projecten en bands. En ik speelde inderdaad over de hele wereld met Under the Surface, een improvisatieproject. Waar we volledig vrij improviseren. En ook met klassieke ensembles hebben gecomponeerd. Maar inderdaad, op een gegeven moment miste ik een beetje de simpelheid. Gewoon ook, dus het is inderdaad een herinnering aan vroeger gewoon de klassieke gitaar. Alleen maar een gitaar, want ik speelde ook altijd met heel veel elektronica erbij. En allemaal verschillende stijlen bij elkaar mengen. Maar nu wilde ik gewoon alleen heel simpel klassiek gitaar spelen. En nou ja, niet klassiek in de zin van andermans muziek, maar gewoon wel mijn eigen muziek. Maar wel een beetje op een klassieke manier.
0: Weer openstaan van zoals jij als kind begon aan de muziek.
1: Ja.
0: En was er een aanleiding dat je terug wilde? Want je bent ook in een huisje in het bos gaan wonen, ja. Begrijp ik.
1: Ja. Nou, ik woonde in Amsterdam en op een gegeven moment werd me dat ook te druk en te hectisch. Dus toen ging ik inderdaad terug naar het bos. En ik denk dat dat misschien samenviel met die nieuwe richting ook. Van terug naar de basis of zo. Of terug naar een soort essentie. En daar ontstond dat inderdaad.
0: Bestaat Bram Stadhouders nog?
1: Ja,
0: die internationale gitarist?
1: Ja, die ook nog steeds, ja.

0: ik ben onder die naam, daarom heb ik dit eigenlijk onder een andere naam gedaan, omdat ik het zo toch zo anders vond dan wat ik normaal doe, dat ik het gewoon een nieuwe identiteit wou geven, zeg maar. Maar onder Bram Stadhouders blijf ik ook nog steeds dingen doen. En wat ik, ja, meer de experimentele dingen, zeg maar.
1: Deze cd, ik las ook op je site, hè, de frase, gitaarmuziek uit de stilte achter de chaos.
0: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, het is wel een beetje mijn hoop dat mensen ook de stilte een beetje ervaren of voelen bij de muziek. Want ja, zoals we natuurlijk allemaal weten, het is de wereld, staat behoorlijk in de fik. En dan is het misschien welkom als af en toe ook muziek is die heel verstild is. En er is ook een soort, al een jaar of 10 of zo, of misschien nog langer, een soort beweging, dat heet neoclassiek. En dat is super populair, maar dat is eigenlijk vrijwel altijd op piano. En daar zijn heel veel pianisten, die trekken dan volle zalen, met popzalen ook. En dan spelen ze in hun eentje piano. En daar gaat een heel jong publiek, trekt daar in grote getalen naartoe. Maar ik luister dat ook best wel vaak, maar ik miste altijd dan de gitarist. Want ik ken misschien een paar gitaristen maar die dat doen, maar dat is heel weinig. Dus ik dacht, ik spring in dat gat. Ik wil dat een keer zelf ook maken.
1: Ja, de stilte en het niets. Hè, ik las ook dat je het prima vindt als mensen jouw muziek waardeloos noemen.
0: Oh ja, of dat worthless. Heb ik ooit gezegd. Ja,
1: ja, dat staat er.
0: Ja, dat was ooit. Ik werkte een keer met een iemand die, zeg maar, de branding deed. Dus toen gingen we heel diep in mijn waarom ik dingen.
1: Ja. Ja,
0: toen kwam ik inderdaad daarop. Maar ik weet niet meer helemaal hoe ik dat toen bedoelde. Maar worthless, ja. Dus ik zei van, ik.
1: Ja, het eindigt met there is nothing.
0: Ja. Ja, dus dat het niet echt betekenis per se hoeft te hebben of zo. Het kan gewoon ook op zichzelf staan of alleen maar een klank zijn of er hoeft niet altijd dan, ja, een heel concept achter te zitten of zo.
1: Met deze cd, hij heet film. Wat betekent dat?
0: Film is draad of koord in het Latijns. Dus ja, vond ik een mooi woord wat gewoon past bij een gitaar, heeft snaren, dus
1: ja.
0: Dat ja. Soort draad, ja.
1: En wil je eigenlijk, begrijp ik, de verstilde kant van het leven een klank geven? Want die horen we vaak niet meer vanwege alle lawaai.
0: Ja.
1: Heb je het nodig om een goed leven te leiden?
0: Nou, ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar ik denk dat het wel altijd gezond kan zijn om af en toe stilte te hebben. Ik ga zelf soms ook wel eens een tijdje mediteren of zo, of een paar dagen, of even terugtrekken. Dus ik denk dat altijd gezond kan zijn, ja. En dat is in deze samenleving natuurlijk niet zo normaal. Dat is altijd afleiding en heel veel.
1: Altijd muziek, hè? Mensen hebben altijd iPods in of hoofdtelefoon.
0: Nou, muziek is dan nog wel op zich iets goeds om dat te luisteren. Maar ja, je hebt natuurlijk ook social media waarin je de hele tijd of nieuwsberichten of ja, dus dan lijkt het me goed om af en toe even die stilte te hebben, ja.
1: Stilte is zeldzaam geworden, zeker in Nederland.
0: Ja.
1: Jij speelt nu op een akoestische gitaar, maar ik hoorde net toch wel iets op de achtergrond van begeleiding, van de viool. Of
0: ja, ja, de album is opgenomen met viool een beetje op de achtergrond. Dat is ingespeeld door Roosmarijn Twenter, een hele mooie violiste. En ik wilde de muziek ook toch wel met die viool live spelen. En ja, dat zit dus op de achtergrond als opname, zeg maar. Dus daar speel ik dan mee in de opname, ja.
1: Nee, want je gaat ook optreden, hè? Je hebt optredens gepland binnenkort. Ga je dan met violisten optreden of heb je het elektronisch zo geregeld dat je haar digitaal meeneemt?
0: Ja, dat is. Ik zou het liefst met. Want het is. Zij heeft allerlei lagen opgenomen. Dus het kan ook niet met één viool. Dan moet het meteen een heel strijkkwartet zijn. En dat is helaas vaak niet mogelijk. Gewoon qua kosten en budget. Dus dan doe ik het zo inderdaad digitaal. En als er een keer een festival of zo is die wel het hele ding wil, dan kom ik heel graag met het echt.
1: En het budget
0: echt,
1: heeft.
0: Ja, ja, dan kom ik heel graag met een vioolkwartet.
1: Je gaat nog twee tracks voor ons spelen. Welke zijn dat?
0: Volgens mij drie. De laatste is Ritornello. De eerste is Silk Peaks. Drie, hè?
1: Ja, drie.
0: De tweede is Around the Butterfly. Ja.
1: En drie is...
0: is Ritornello.
1: Hoor ik nu Ritornello.
0: En momenteel staan er drie tracks op Spotify. En op 30 oktober komt dan het hele album uit. Dus nu is er het hele album... De tracks die ik nu ga spelen zijn nog niet te vinden. Maar op 30 oktober wel.
1: En waar is die presentatie van de CD?
0: Nou, in Amsterdam ga ik ook een concertje op 30 oktober spelen in Le Parlour, heet dat. Dat is een beetje een atelier in Amsterdam. Dat is heel leuk, heel kleinschalig. Daar is de presentatie. Maar ook 16 oktober speel ik op Ruigoord in de Salon. En 1 november in Tilburg. En ook aanstaande zaterdag in Tilburg, in Mariengaarde. 1 november in de Nieuwe Vorst.
1: Ik zal dat zo nog even herhalen.
0: Ja,
1: ik zie hier staan, ik krijg hier de informatie, Vliegtuigmodus Festival. Ja. Klopt dat?
0: Ja.
1: 1 november. Goed. Bram, we horen heel graag nog deze tracks die je net genoemd hebt. En ik wens je succes met je nieuwe album, film.
0: Ja.

Dat waren drie tracks van de uit te komen CD Film van Braam, live hier gespeeld op de Concertzender. Dankjewel Braam voor je optreden hier. Meer informatie over de presentatie van deze CD Film eind oktober en over optredens vindt u op zijn site bramstadhouders.nl. Dan terug naar de CD-muziek. In hun programma Voces Intima verweeft het Ragazze Quartet drie muzikale stemmen uit het noorden. Volksmuziek, Kaya Sarriaho en Jean Sibelius komen samen in één programma. En de muziek gaat over herinnering, traditie en innerlijke beleving. Het Ragazze Quartet speelt klassieke en moderne strijkkwartetten met grote betrokkenheid en in hun programma's verbinden ze muziek met de thema's van deze tijd en zo geven ze nieuwe betekenis aan het strijkkwartet met eigen producties en nieuwe composities die speciaal worden gecomponeerd voor het ensemble. Met Voces Intima nemen zij de luisteraar mee naar het noorden van Europa. Vrijdag 18 september is het eerste concert in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. En in oktober zijn er meer optredens en die vindt u op harmonie.nl. En luistert u nu naar Sibelius.

Tot zover het Guarneri Quartet speelde het eerste deel Andante uit Voces Intima, opus 56 van Jean Sibelius. In het Corona Museum in Uden komt u alles te weten over de Camino, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. De reis van je leven heet de tentoonstelling en u stapt in de wereld van de pelgrim en ervaart zelf de beroemde route van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela. Tijdens deze expositie volgt u het pad via een levend ganzenbordspel, waarbij de loper met 63 velden de route verbeelden en symboliseren. Iedere deelnemer loopt een ander parcours, heeft ontmoetingen met spelers en maakt van de expositie zijn eigen ervaring, zoals dat ook gaat op een echte Camino. Onderweg zijn er objecten, persoonlijke verhalen, video's en fotografie. En alles bij elkaar laat het zien dat de Camino een levendige, veelzijdige en tijdloze ervaring is die nog altijd mensen inspireert.

Cantares del Camino door Miguel Pose. Muziek uit de tentoonstelling Camino in Museum Krona in Ude. Een tentoonstelling die nog te zien is tot en met 25 oktober. En dan, vanavond gaat de materie van de materie, laat ik het even duidelijk zeggen, van Louis Andriessen in Antwerpen in première. Dit werk van de belangrijkste Nederlandse componist van de afgelopen eeuwen is vanaf 16 tot en met 27 september 2026 te zien. De gloednieuwe en zelden vertoonde productie van Opera Ballet Vlaanderen overstijgt alle traditionele wetten van de klassieke opera. Recensenten noemden het een theatrale ultrasymfonie en een absoluut hedendaags monument. Regisseuse Via Menard en het choreografe duo Corsia kneden het meesterwerk om tot een totaal spektakel waarin muziek, dans en scenografie permanent transformeren. Een gigantisch ensemble met ijzingwekkend slagwerk, saxofoons en gitaren. Ergo's van Bach en Stravinsky smelten samen met opzwepende minimal music jazz en aanstekelijke boogie-woogie fuga's. Nou, meer info daarover op operaballet.be en daar kunt u ook nog een leuk hotelletje en een fijn restaurant erbij boeken. En dan wordt het een weekendje.

0: Dat was een fragment van De Materie van Louis Andriessen. In een uitvoering van januari jongstleden in Amsterdam door Elizabeth Hetherington en Het Muziek. De productie van Opera Ballet Vlaanderen is nog tot 27 september te zien in Antwerpen.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Musica Sacra is een jaarlijks festival in Maastricht dat zich richt op het sacrale in de muziek. Het festival vindt plaats in het derde weekend van september. Van 18 tot en met 20 september worden voorstellingen geprogrammeerd in kerken, kapellen en andere locaties in Maastricht. En dit jaar is het alweer de 44ste editie van Musica Sacra. En het heeft als thema extase. Het muziekaanbod is zeer divers. Zo is er Persische muziek te beluisteren van zangeres Sipi de Raisadat. En pianist Anthony Romaniuk speelt Olivier Messiaen, Claude Debussy en John Adams, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Er is ook veel oude muziek, bijvoorbeeld de antifone van Hildegard von Bingen. In een 12e eeuws handschrift dat in Leuven wordt bewaard, zijn 75 gezangen van Hildegard overgeleverd. En daaruit kozen de zangeressen van het Vlaamse gezelschap Psalantes, een reeks antifonen ter ere van de heilige Ursula.

U hoorde de antifoon Set Diabolus in Invidia van Hildegard von Bingen door het gezelschap Psalentes. Psalentes zingt tijdens het muziekfestival Musica Sacra in Maastricht op zaterdag 19 september. Kijk op de website musicasacramaastricht.nl. Dan de Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton en het Rijn de Graaf trio. En dat zijn pianist Rijn de Graaf, bassist Marius Beets en drummer Erik Ineke. Dat zijn vaste muzikale reisgenoten en hun samenwerking resulteerde al eerder onder meer in de live-registratie Live at the Jazz Room. Als gast schuift op maandag 21 september de Belgische gitaarlegende Philippe Catherine, oftewel Philip Catherine, aan in Lantaarnvenster. 83 jaar is de Belg inmiddels, maar de toewijding aan en de frisse benadering van muziek en zijn instrument zijn er nog geen greintje minder op geworden. We gaan luisteren naar Tangerine door het Scott Hamilton Quartet. Dit keer zonder Philippe Catherine.

Tangerine door het Scott Hamilton Quartet. Het optreden van dit kwartet met de 83-jarige gitarist Philippe Catherine is in Lantaarnvenster te Rotterdam op 21 september. En dan is het nu tijd voor de column van muzikologe Olga de Kort.

0: Wie zoekt, die vindt. Daar ben ik het helemaal mee eens. En soms vind je iets erbij waar je aanvankelijk helemaal niet naar op zoek was. Als ik op reis ben, houd ik van onverwachte ontmoetingen en hoop ik op onverwachte ontdekkingen. Zoals deze zomer in Frankrijk, toen ik per toeval een voor mij nieuwe componist ontdekte. Ik was in Dreux, een rustige, zonovergoten stad in de provincie Eure-et-Loir. Als een van de weinige toeristen liep ik in de uitputtende hitte door de straten van deze middeleeuwse stad, die tegenwoordig voornamelijk bekend staat om de koninklijke graafkapel van de hertogen van Orléans en de laatste Franse koning Louis-Philippe. Ik was van plan om de omgeving van deze stad te gaan wandelen, op zoek naar de informatie voor mijn muzikaal, literair en historisch onderzoek dat me al maanden bezig hield en dat nog niet afgerond is. En zo kwam ik, terwijl ik naar iets anders zocht, een nieuwe naam tegen. In het plaatselijke kunstmuseum trof ik, als enige bezoeker, een heel bescheiden tentoonstelling aan over François-André Denikan Philidor, die op 7 september 1726 in Dreux werd geboren. Hij bleek een componist te zijn met meer dan 20 operas op zijn naam, die in de jaren 60 en 70 van de 18e eeuw met veel succes overal in Europa werden opgevoerd. Zijn borstbeeld siert niet voor niets de westelijke façade van de Opéra Garnier in Parijs. Philidor kwam uit de familie van hofmuzici en was 6 jaar oud toen hij vanuit Dreux naar Versailles vertrok. Daar kreeg hij muziekles van André Campra aan de Koninklijke Muziekkapel en begon al vanaf zijn 11e te componeren. Naast de opera comique en tragédie lyrique schreef hij orkest- en koorwerken. Maar in de museumwinkel vond ik niets over zijn muziek. Er lagen alleen de uitgaven van tijdschriften en boeken die allemaal over het schaken gingen. De operacomponist Philidor en de beroemde Franse schaker en de naamgever van Philidor-verdediging bleken één en dezelfde persoon te zijn. Nu werd er duidelijk waarom ik in de stad overal pionnen in alle kleuren en maten tegenkwam. Hij was namelijk de eerste die zijn aandacht op de strategische waarde van pionnen in een schaakspel vestigde. Naar verluid begon hij te schaken in de pauzen tussen repetities en concerten, samen met de andere jongens uit het koor van de Koninklijke Muziekkapel in Versailles. Muziek en schaken, dat bleek een winnende combinatie voor Philidor, die een gevierde muzikus werd en de beste schaker van zijn tijd. Er bestaan prachtige verhalen over zijn spraakmakende blindschakenseances, bijvoorbeeld aan het hof in Versailles, waar Philidor les aan de latere koning Lodewijk XVI gaf. Hij versloeg alle destijds beroemde schaakmeesters, werd benoemd tot hofschaker van de Engelse koning en vierde talloze overwinningen in de schaakpartijen tegen Voltaire, Rousseau, Franklin en Robespierre. De laatste was, zoals bekend, een heel slechte verliezer. Ik was vooral geïntrigeerd door de connectie van deze componist-schaker met Nederland. In 1745 kwam de toen 19-jarige Philidor naar Rotterdam om samen met de violist Francesco Gimignani een serie concerten te geven. De voorstellingen gingen echt niet door. En om aan het geld te komen, verruilde Philidor zijn clavicymbal voor een schaakbord. Hij gaf schaakles in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, speelde simultaan en verzorgde blinde schaakseancen, soms aan 3 of 4 schaakborden tegelijk. 2 jaar later was hij weer in Nederland om aan zijn bestseller, de analyse van het schaakspel, te werken. En zo komt het, dat als je zijn naam nu gaat googelen, kom je meteen Philidor Schaakclubs tegen. De oudste schaakvereniging van Nederland bestaat sinds 1847 in Leeuwarden en heet Philidor 1847. En schaken in Leiden doe je sinds 1919 bij de Leidse schaakclub Philidor. Mijn onverwachte kennismaking met deze Franse componist kreeg nog dezelfde dag het vervolg toen ik op het tweedaagse Philidor Festival met een feestelijk vuurwerk terechtkwam. Toen ik helemaal enthousiast naar het station in Dreux liep, ontdekte ik een Philidorstraat. Er stond geen informatie op het straatbordje, maar in Parijs heeft hij sinds 1875 ook een straat. En daar lees je wel. Rue Philidor, François-André Denican Philidor, componist en beroemde Franse schaakspeler. Eenmaal thuis heb ik even gedacht om mijn vroeger aanwezige schaakkennis op te frissen en de Philidor-opening te bestuderen. Maar het bleef voorlopig alleen bij het beluisteren van zijn levendige en sprankelende muziek. Een van zijn bekendste operas, Erne Linde, prinses van Noorwegen, uit de tijd van de Wikingen, werd vorig jaar in het theater van Château de Versailles uitgevoerd. En deze concertante uitvoering is nu ook op de cd verschenen. De hoofdrol wordt gezongen door de Nederlandse sopraan Judith van Wanrooy. Vorige week, op 7 september, vierde Dreux de 300ste geboortedag van zijn beroemde plaatsgenoot. En tot het eind van het jaar zijn er nog volop activiteiten om hem te eren, met concerten en schaaktoernooien. Er is dus nog tijd om Philidor te herdenken, door naar zijn muziek te luisteren en achter het schaakbord plaats te nemen.
1: Dankjewel, Olga de Kort, voor je column over François-André Denican Philidor. Op zaterdagmiddag 19 september wordt de 90ste verjaardag van Steve Reich gevierd in het Concertgebouw in Amsterdam. Twee weken voor de 90ste verjaardag van Steve Reich brengt de zaterdagmatinée een eerbetoon aan deze Amerikaanse minimal music componist. De Colin Curry groep is daarvoor te gast. Een ensemble dat is opgericht in 2006 om bij de BBC Proms de 70ste verjaardag van Steve Reich te vieren. Op het programma aanstaande zaterdag de Nederlandse première van In All Your Ways en daarnaast klassiekers als Clapping Music, Two Pianos en Radio Rewrite. Nu alvast een voorproefje met een niet zo vaak uitgevoerd stuk van Reich, namelijk City Life deel 4... met als titel Heartbeats, Boats and Boys. Het stuk is uit 1995 en wordt hier uitgevoerd door het Steve Reich Ensemble.

een bijna geruisloos einde van de Tweede Symfonie voor Strijkorkest van John Corigliano. Het werk werd uitgevoerd door I Musici de Montreal onder leiding van Yuli Turovsky. Dit was De Vorige Eeuw, samenstelling Jos Kleintjes.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Met weer een prachtige Bachweek. En heel grappig, behalve weer nieuwe cd's, komt daar ook de kantate Nun Komm, die Rainer Heinold, tevoorschijn. En namelijk de tweede setting daarvan. Dat was zo geliefd, die tekst, dat hij dus voor 1724 voor Advent er nog eentje geschreven heeft. Zo ging dat in die tijd. Sopranus Yukari Nonoshita, de altus is Robin Blaze, de tenor is Makoto Sakurada en de bas is Peter Kooi. En dat allemaal met het Bach-collegium Japan, online van Masaki Suzuki. En ons oude advies, neem vooral de tekst erbij, bij de Van Hengels te vinden op hun website. Want dan begrijpt u wat Bach allemaal aan het doen is met die woorden die hem tot muziek aanzetten.

En wij gaan door met de suite in E groot, BWV 1006A. En die wordt uitgevoerd op de luit door Evangela Mascardi.

U hoorde de suite in E majeur, BBV 1006a, uitgevoerd door Evangelina Mascari op de luit. En wij gaan door met de sonaat voor viool en bas continuo in E klein, BBV 1023. En die is bewerkt voor, interessant, viola da gamba en clavecimbal door Atsushi Sakai, die ook de gamba bespeelt samen met Christophe Rousset. Nou, dat belooft wel goed. Het is een prachtige sonata, een van mijn lievelingssonates.

U hoorde de bewerking van de derde vioolsonate in E klein, BWV 1023, maar dan bewerkt voor viola da gamba en klavercimbal, uitgevoerd door Atsushi Sakai, viola da gamba en Christophe Rousset. Govert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot volgende week. Goed weekend.

0: Dag luisteraar, we beginnen deze aflevering van het programma Concert Zender Live met een concert dat plaatsvond op 17 juli 2025 in de Sint-Magnuskerk in Anlo. En Anlo is een S-dorp in de gemeente A. en Hunze in de provincie Drenthe. Een S-dorp, mocht u dat niet weten, is een van de dorpsvormen aan de rand van de zandgronden in Nederland. De meeste S-dorpen ontstonden in de hoge middeleeuwen. De plek van het concert, Anlo, telt zo'n 400 inwoners. Maar ze hebben er wel een fraaie kerk. De Romaanse Sint-Magnuskerk, genoemd naar Magnus, bisschop van Trani in Italië, die na zijn marteldood heilig werd verklaard. Onder de muzici die er concerteerden waren Chris Watt, klarinet, Joe Puglia, viool, en Ilona Timchenko, piano. Ze vertolken werk van Dmitri Shostakovich, Galina Ustvolskaya en Sofia Gubaidulina. Een geheel Russisch programma dus. Er is ook werk van Schubert en Ravel. We beginnen met Nata Tsvereli en Paul Komen op piano in de Fantasie in F van Franz Schubert. Daarna hoort u van hen de Rhapsodie Espagnole uit 1907 van Maurice Ravel. Het pianoduo concerteerde op 20 juli 2025 in het Prins Klaus Conservatorium in Groningen onder de noemer van het Aurora Festival.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Nigel Eaton is nog steeds actief en bracht de afgelopen 3 jaar 2 volwaardige albums en 1 EP uit met en rond de draailier. Julie Murphy's opnameactiviteiten staan momenteel op een wat lager pitje. Sinds het uiteenvallen van Fernhill bracht zij in de laatste 15 jaar slechts 3 albums uit, met vooral eigen composities. Optreden doet ze sporadisch en dan met echtgenoot Carrie Reese Matthews. Maar terug nu naar de laatste tracks van het album Whirling Pope Joan. De titel is een knipoog naar de mythe rond de enige vrouwelijke paus Johanna.

We sluiten deze Discover af met een laatste lange medley van het Franstalige Sept Marin, gekoppeld aan een traditionele Bretonse Anteur Drô. Discover werd samengesteld door Marius Roeting. Voor meer informatie kunt u terecht op onze app en website.

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

0: ያበረነኑ ዩ አይግረተኑ ዩ ያስፈታኑ ዩ ማነይግልሩ ዩ ስርጋላርጋሩ ዩ ማሪያላሁ ዩ ወላታንኑ ዩ ኦርተኩሉሩ ዩ ሴቲለርጋሩ ዩ ኦዮክተርዳሁ ዩ ወላታንኑ ዩ ከንቲሊሩ ስርጋላርጋሩ ዩ ገርገነርዳሁ ዩ ወላታንኑ ዩ ከንይግተኑ ዩ ከራንካቱኑ ዩ ከንይግተኑ ዩ ከራንካቱኑ ዩ።
1: Welkom bij De Klankbron op de Concertzender, met vandaag het laatste deel van de serie over de muziek van de mensen bij de Noordpool. Voor de eerdere uitzendingen kunt u kijken op de gidspagina van De Klankbron, waar u ook alle uitzendingen nog kunt beluisteren. Het komende uur gaat De Klankbron van Siberië naar Scandinavië, waarbij u muziek zult horen van de vele volkeren die in dit gebied wonen. Het is vaak moeilijk om deze muziek te horen, want ze past niet in de smaak van de machthebbers en de belangen van de steeds meer gecentraliseerde muziekindustrie en media. En daardoor wordt u gedwongen om altijd naar dezelfde muziek en reclames te luisteren. We zijn begonnen met een lied over een elegante en mooie jonge man, gezongen door de Evenkische zangeres Uljana Vasileva. Het is een opname van Alexandra Lavrillier en is verschenen op de CD Evenk Chant Rituel des Nomades de la Taïga. We gaan verder met nog drie liederen van deze CD, waaronder een shamanistisch ritueel. Deze worden gevolgd door een viertal liederen afkomstig uit het gebied van de Amu-rivier van de Nanai, Udege en Ulch, waarin naast de trommel ook een mondharp, vier horens van berkenbast en een zoemschijf bespeeld worden. Dan hoort u drie liederen van de Ket, die een eigen geïsoleerde taal spreken in Midden-Siberië en genetisch een band hebben met de Noord-Amerikaanse inheemse bevolking. Zij bespelen een mondharp die gemaakt is van bot samen met een zoemschijf en we krijgen een fragment van een aardeshamaan en zijn ritueel. Daarna klinken nog enkele liederen van de Evenki, Tovalar, Dolgan, Selkup en Nensi, ook uit Midden-Siberië. Het begint met twee instrumentale stukken op een mondharp en een trompetachtig instrument, gevolgd door liederen over een aldaar bekend soort tractor, het shamanisme en kleine hoeven die staan voor kinderen. En dit lied wordt dan ook begeleid door een ratel van kleine hoeven. Dan een lied over de vissers van de Op-rivier en als afsluiting van dit eerste deel van De Klankbron een persoonlijk lied dat we als verschijnsel ook hier tegenkomen.

Come on.

Dan.

Yeah.

Oh, yeah.

Oh,

Oh, I'm not sure.

Je luistert naar de Concertzender en World of Jazz. Dit is Roots and Roots met The Highways and Byways van American Roots Music. Deze aflevering gaat over jailbirds en freebirds. MUZIEK

We zijn begonnen met In the Jailhouse Now door Jimmy Rogers. Een vaudeville nummer, een variété nummer uit begin 20e eeuw over ene Ramblin' Bob. Een gokker die in de gevangenis belandt. De bak, de lik, de petoet, de bias. Het is een bekend thema in American Roots Music. Luister maar naar County Jail Blues van bluespianist Big Maceo Merriweather.

Je hoorde Lightnin Hopkins met Fugitive Blues. Als zwarte jongen in de VS word je nog altijd vaker opgepakt en ten onrechte beschuldigd dan als witte. Dus vluchten is zo gek nog niet. Op de achtergrond hoorde je een hele fijne blues trombone van John Ewing. Een blokje country nu. Eerst met Johnny Cash met Doing My Time. Johnny zat trouwens nooit langer dan 3 nachten in een local jail. En daarna Merle Haggard, die wel serieus vast zat en wel in St. Quentin Prison, voor de zwaarste jongens. En de Hag zat daar niet voor iets zwaars, maar voor inbraak en jailbreak.

Merle Haggard was dat met Sing Me Back Home. Over een ter dood veroordeelde die vlak voor zijn executie graag nog wat muziek van thuis hoort. Make My Old Memories Come Alive. Merle hoorde dat echt vanuit zijn cel, want hij zat vlak bij de jongens op death row. Ook buiten de gevangenis kun je vastzitten, letterlijk soms, zoals in Sam Cooke's Chain Gang, over dwangarbeiders die met een ketting aan elkaar gebonden zijn.

Na Sam Cooke was dat eerst Otis Redding met Chained and Bound en daarna Ray Charles met de Hank Williams cover Take These Chains From My Heart. Ook in de liefde kun je aan de ketting zitten. We gaan naar Roy Cooder met de Leadbelly cover On a Monday, over het ABC van de lick ingaan.

De Colombiaanse zangeres Shakira introduceerde het themalied voor het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010 met de titel Waka Waka, This Time Is For Africa. Het leek als twee druppels water op Zangalewa en werd al snel herkend als plagiaat. Om verdere negatieve publiciteit te voorkomen, besloot de FIFA om Golden Sounds als rechthebbende te erkennen en financieel te compenseren. Het volgende nummer gaat over een beroemde Cameroonese voetbalclub en wel Canon Sportif de Yaoundé, een club die in 1930 werd opgericht. De groep Los Camaroes, aan wie ik drie volledige uitzendingen heb gewijd, zingt over deze club het titellied getiteld TP Canon, Tout Puissant Canon. Het is een lied uit 1976, gecomponeerd door Messi Martin. Hier zouden we zeggen Martin Messi. Toevallig dezelfde achternaam als de beroemde voetballer Lionel Messi, die 10 jaar na 1976 geboren zou worden in Argentinië. Geen enkel familieverband. U hoort TP Canon.

Dat was dus de in Cameroen en in heel Afrika populaire voetbalhit Zangalewa. In 2010 haalde Zangalewa het wereldnieuws.

0: Merci, Canon.
1: Ook in Nigeria, net over de grens met Cameroen, in Onitsha, werden de voetbalverrichtingen van de club Canon Sportif in Yaoundé gevolgd. Ik ga opnieuw naar African System Orchestra, grotendeels bestaande uit Cameroenezen. In 1980 won de club Canon een soort Afrikaanse Champions League. Ze zingen daarover, dit keer niet zoals meestal in het pidgin-Engels, maar in het Frans, en zetten een foto van de gewonnen beker op de achterkant van hun LP. Deze hoes is te zien op de site van de concertzender. De andere drie nummers van deze LP heb ik al gedraaid in vorige aflevering, maar deze had ik bewaard voor deze gelegenheid. U hoort Canon Kpakum.

Zoekend naar muziek voor deze aflevering viel mijn oog op de naam Mbappé. De sterspeler van het Franse nationale elftal, Kylian Mbappé, heeft een naamgenoot in de muziek. Het is de bassist Etienne Mbappé. Cameroen heeft een grote bastraditie en heeft veel bekende bassisten voortgebracht. Etienne verliet Cameroen in 1978, 15 jaar oud, naar Frankrijk waar hij klassieke gitaar en contrabas studeerde. Hij begeleidde vele bekende muzikanten, waaronder Salif Keita. In 2004 waagde hij de stap om een soloalbum uit te brengen onder de titel Mizia. Hij vertelt daarin het verhaal van de zwarte diaspora, in zijn ogen een positief verhaal. Hij is zich bewust van de trauma's en de twijfels die Afrika kenmerken, maar omarmt tegelijkertijd de moderniteit van een continent dat de wereld zoveel heeft geschonken, maar daar zoveel pijn voor heeft teruggekregen. Het album biedt diverse stijlen, zoals Makossa en Asiko, maar altijd met een jazzy inslag. Hij kijkt ongetwijfeld met een bewonderende blik naar zijn bijna even oude, maar veel beroemder geworden landgenoot Richard Bona. Ik laat nu twee nummers van hem horen, achtereenvolgens Ewoudou en Angélan.

0: Thank you so much for being here. Dit was Acoustic Roots, een programma van de Concertzender. Techniek Hans Meerman en Ben Wormgoor. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende maand zijn we er weer. En dan is de gast de Oekraïense zangeres Mariana Sadowska. Voor alle informatie over projecten van de stichting Culture Connection, kijk op www.culture-connection.org. En voor alle informatie over de Concertzender, www.concertzender.nl. Waarbij ik u graag vertel dat bijna iedereen bij de Concertzender vrijwilliger is. Al die mensen die prachtige muziek voor u maken, laten horen en ontsluiten. En dat donaties dus van harte welkom zijn. Wie de schoen past, trekken hem aan. En dan gaan we nu nog één keer luisteren. We're going to listen one more time to Walid Ben Salim en Jabber Fayyad.
1: Now we're going to present you Ism from Al-Hallaj.

Op 8 oktober 2025 trad in het Arnhemse Luxor Theater de Roemeense band Fanfare Ciocărlia op. Concertzender Live was hierbij aanwezig om het optreden te registreren. Het brassorkest Fanfare Ciocărlia uit het dorp Zece Prajini in Noordoost-Roemenië speelt 100% Roma-muziek. De band is eind jaren 90 internationaal doorgebroken en speelt traditioneel Roemeens, Roma en Oost-Europees repertoire, maar ook bewerkingen van bekende liedjes. De band verwierf extra bekendheid dankzij de film Jakbari, Brass on Fire, uit 2002, over de groep. Luistert u het komende uur naar dit optreden.

0: De Houden van Juli Arnhem. Dankjewel. Ja.
1: Thank you, thank you, thank you.

Thank you very much. We love you. Thank you.

Wow, thank you. Thank you, Arnhem!

We begonnen Idle Rhythms met Old School Music te vinden op Arriva Sounds uit 2026 van Mad Professor. Je luistert naar Idle Rhythms in de reeks over invloedrijke producers, deze keer Neil Joseph Stephen Fraser, de echte naam van Mad Professor. Hij werd geboren in Brits-Guyana in 1955. Het viel op dat hij al op jonge leeftijd gefascineerd was door elektronica, wat hem de bijnaam Mad Professor opleverde. Na zijn samenwerking met collega's als Lee Perry en Horace Andy verschijnen van hem veel dub-LP's, bijvoorbeeld de Black Liberation serie. Op deel 1, Black Liberation Dub uit 1994, staat When Revolution Comes.

Tot slot hoorde je Sweet Sweet Victory te vinden op Dub Me Crazy uit 1982, de eerste LP in de reeks Dub Me Crazy. Daarvoor Tribal War Dub van Bob Andy's Dubbook. Dub Me Crazy is een van de eerste releases van Mad Professor. De professor woont inmiddels in Thornton Heath, een buurt in Zuid-Londen, Engeland. Als 13-jarige verhuisde hij van zijn geboorteland Guyana naar het Verenigd Koninkrijk. In 1979 begint hij in de huiskamer van zijn woning zijn eigen opnamestudio, Arriva Sounds. Het zal een van de langst bestaande en meest invloedrijke onafhankelijke reggae-studio's worden. Op aflevering 12 van Dub Maniacs on Rampage staat Rampage in L.A. Daarna Thank You uit 1995, waarin je de stem van Lee Perry hoort.

Dat was tot slot Bengali Skank, te vinden op The African Connection uit 2005 van Mad Professor. Op Sistern Songs Adapts uit 2022 staat Sisters Song, met de stem van Alika uit Uruguay. Voor de volledige speellijst gaat u naar onze website www.concertzender.nl.

0: Dat was Tot slot Didn't I, te vinden op Mad Professors Melodies International Presents Ariwa Sounds uit 2026. Een verzamelaar van 45 jaar Ariwa Sounds. Je hoorde de stem van de Britse zangeres Koffie. Ook de volgende twee liedjes staan op deze verzamel-CD. Live the Life You Love, met de stem van Sister Nancy uit Jamaica. En Rocking and Popping met Queen Amiga uit Trinidad.
1: Awesome.

0: I love you.
1: En zo klonk Ball of Fire, de Mad Professor I Need Balls remix. De oorspronkelijke versie is te vinden op Observing the Star House van de Britse band The Orb en Lee Perry. The Orb is een toonaangevende band die ambient music maakt en die laat horen hoe zeer reggae en dub andere muzieksoorten beïnvloeden. De invloed is ook hoorbaar in het werk van een andere Britse band, Massive Attack. No Protection uit 1995 is een samenwerking van Massive Attack en Mad Professor. Van deze plaat hoor je aan het einde van deze Irie Rhythms Karma Koma. Deze Irie Rhythms werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Dank aan het Torpedo Theater.

Merci Mathieu. Une autre.